Bob Wills en de Texas Playboys met het instrumentalische Little Girl Ask Your Mama 1939. Heute bij ons in de Rocking 50s geen eindige rockabilly platte uit die 50er jaren. Heute alles 30er jaren en 40er country, blues, rhythm and blues, western swing en country blues. We vangen aan in dat jaar 1932 met Big Bill. 1932 Big Bill met Long Tall Mama.

Big Bill en zijn Long Tall Mama. Nootje 02 en draait ik, mag er eerst een sprong in het jaar 1909 en draait ik. Harry Blair liefert ons de perfecte soundtrack. Een song, die man aan beste genau wie de titel zaakt, direct vier of de vijfmaal hintereinander horen mochten. Harry Blair met 4, 5 times, 1909 en draait ik.

That's it. Muziek uit die dreitjeke jaren. Waar dat is van? Harry Blair en de Tennessee Ramblers. Inclusief erbij Jack Gillett. Uit 1939. Oké, jetzt wird Steve Grundig in Staubig met Robert Wilkins. Uit het jaar 1935. Met een song uit een volk andere tijd. 1935, Robert Wilkins. Hou je het hier met ungeschoonte blues. Robert Wilkins met New Stockyard Blues.

Yeah, bobbing around and tapping your feet. Dat is waar. Big Dude Brunzy met Barrel House When It Rains. En gespeeld aan 31 januari 1937 in Chicago. En van Chicago gaan we richting zuiden, Texas. Als de Texanische Western Swing, Dallas, Texas, 18 juni 1937. En we hebben hier de High Flyers. Een teenage school band. Ze hebben hem als een van de eerste western swing bands country muziek aangespeeld. Inclusief, het was jazz invloeden erbij. De High Flyers zijn we hier als 37. Dallas, Texas, met Old Tobacco Mill.

The High Flyers. Dan je nog 37. Dallas, Texas. The High Flyers waren dat met Old Tabuka Mill. Oké, terug richting blues. Memphis Blues. Memphis Mini gaan we eens hier. Och, als je 37 met You Can't Rule Me.

Ja, dat was Huck Shucks Radio Pals met Union County, eingespeeld 1937. In deze band speelde damals ook Huck Cross. Huck Cross natuurlijk aan meeste bekend van The Sons of the Pioneers. Wat hebben we hier, The Sons of the Pioneers? Met een fiddle, violine, instrumental. The Sons of the Pioneers. Met een transcription in ragtime, any.

The Sons of the Pioneers met Ragtime Annie, een standaard fiddle klassieker aus die 30er jaren. We verlassen jetzt een pre-war-tijd. Dat jaar 1937 en we komen jetzt in 42, 1942. En in deze tijd was ook in Amerika nog alles country of blues. Western Swing hebben we jetzt hier van de Rock Riders. Een transcription platte. Weinig af Schellack worden de maals veröffentlicht während de Tweede Weltkrieg. Dat worden de maals in de rustungindustrie gebruikt. En de transcription van de Rock Riders hebben we jetzt hier met Out on the Open Range.

listening to the sound of the steel guitar rack, Das One! Pee Wee King and his Golden West Cowboys met een steel guitar rack uit 1947. Oké, we gaan jetzt richting West Coast, Californië, met Rhythm and Blues van Jack McVie. En we gaan jetzt hier op de platte spelen uit 1947, Jack McVie met Two Timing Baby Boogie.

Yeah, dat is waar Jack McVie, met zijn two-timing baby boogie, 1947. Want jetzt komen we weer aan sloes deze Rocking 50 zending, toch nog in die funziger jaren. 1950 of King Records. In Cincinnati hebben we jetzt hier Mabel Scott met hier baseball boogie.

Yeah, hit a baseball and see what you can do. Dat is waar Mabel Scott, King Records, National Funsic. Van blues, rhythm and blues. Nog eenmaal terug richting Hillbilly Country, RCA Victor, Hank Snow met de Golden Rocket. Whoa.